0: In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sanchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sanchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedamd met stoplijnen en een blushelikopter. President Trump wil met een nieuw decreet paspoorten weigeren aan kinderen van ouders die doelbewust in de VS bevallen om de staat te misleiden. Zogeheten geboortetoerisme. Het Amerikaanse geboorterecht kent automatisch staatsburgerschap toe aan kinderen geboren in de VS. Eind juni oordeelde het Hooggerechtshof al dat Trump dat recht niet zomaar kan inperken. Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen na eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad begint door een drievoudige aanval op de Libanese journalisten Amal Khalil en Zainab Farai in Zuid-Libanon. Khalil overleed uren later aan een hartstilstand. Hulpverleners werden urenlang tegengehouden door het Israëlische leger. En bronnen melden overleg met het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken dat er mogelijk geen munitie aan boord was van het Oekraïense vliegtuig op de luchthaven van Leipzig. Het toestel was woensdagavond mogelijk aangevallen met een explosieve drone. De federale aanklager stelde dat er voldoende bewijs was voor een aanslagpoging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in de noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Touwgids door de stille uren. Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedamd met stoplijnen en een blushelikopter. President Trump wil met een nieuw decreet paspoorten weigeren aan kinderen van ouders die doelbewust in de VS bevallen om de staat te misleiden. Zogeheten geboortetoerisme. Het Amerikaanse geboorterecht kent automatisch staatsburgerschap toe aan kinderen geboren in de VS. Eind juni oordeelde het Hooggerechtshof al dat Trump dat recht niet zomaar kan inperken. Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen na eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad begint door een drievoudige aanval op de Libanese journalisten Amal Khali en Zainab Farahi in Zuid-Libanon. Khalil overleed uren later aan een hartstilstand. Hulpverleners werden urenlang tegengehouden door het Israëlische leger. En bronnen melden een overleg met het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken dat er mogelijk geen munitie aan boord was van het Oekraïense vliegtuig op de luchthaven van Leipzig. Het toestel was woensdagavond mogelijk aangevallen met een explosieve drone. De federale aanklager stelde dat er voldoende bewijs was voor een aanslagpoging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio, Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Ik ben Frank van der Klucht.
8: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
7: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedamd met stoplijnen en een blushelikopter. President Trump wil met een nieuw decreet paspoorten weigeren aan kinderen van ouders die doelbewust in de VS bevallen om de staat te misleiden. Zogeheten geboortetoerisme. Het Amerikaanse geboorterecht kent automatisch staatsburgerschap toe aan kinderen geboren in de VS. Eind juni oordeelde het Hooggerechtshof al dat Trump dat recht niet zomaar kan inperken. Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen na eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad begint door een drievoudige aanval op de Libanese journalisten Amal Khalil en Zainab Farahi in Zuid-Libanon. Khalil overleed uren later aan een hartstilstand. Hulpverleners werden urenlang tegengehouden door het Israëlische leger. En bronnen melden overleg met het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken dat er mogelijk geen munitie aan boord was van het Oekraïense vliegtuig op de luchthaven van Leipzig. Het toestel was woensdagavond mogelijk aangevallen met een explosieve drone. De federale aanklager stelde dat er voldoende bewijs was voor een aanslagpoging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
8: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
9: En nou met de vierde.
10: It's summertime.
11: Yes, sir, play.

0: is Radio Emmeloord.
1: Uit de Veren met Freert de Vries.
2: Goedemorgen, vrijdagochtend 7 augustus 2026. En we begonnen met eentje van B.B. King uit 1960, 66 jaar oud alweer. Old Time Religion. 5 minuten over de klok van 7 uur. Thanks to the colleagues of Radio Seagull for the night shift on AM 747. En die is er nu hier weer bij Radio Emmeloord. Muziek hier, dat ben je van ons gewend. Deze had vorige week een valse start.

Vorige week sloeg die over, sloeg die stukken over en ja, weet ik wat er allemaal gebeurde, maar het ging niet goed. Hier was die opnieuw, die BB-band, natuurlijk moet ik zeggen, en Stille Willy. En dat is 1981. Dit is 1972. The Standard Pigeon en Move the Old Dog.

0: Breitner van Avro Stap Op. Dat er een oudere dame achter de piano zat. En verder waren het allemaal jonge mannen. Lieutenant Pigeon, Mool the Old Dog, 1972. En er moet er nu iets gebeuren en dat gebeurt er niet. En dan gaan we nog eens een keer op de knopje drukken. En dan moet je het wel doen, hoop ik.
1: Orange and yellow and purple and green. Orange and purple and blue.
2: This is Colourful Radio Emmalord.
0: We moesten toch even naar een rustpuntje doen. Hier is Van Morrison, 13 minuten over 7 in Uit de Veren. Have I told you lately?

Als je de wekker staat op 7:15. Take away my sadness. Je wekker radio natuurlijk. Afgestemd op Radio Emmeloord. Dan is het op deze manier wel lekker wakker worden, denk ik. Have I Told You Lately? Uit 1989 van Van Morrison. En hier is Eric Clapton met...

0: Bob Marley schreef het. Eric Clapton nam het op zijn album 461 Ocean Boulevard. Het huis waar hij dit album opnam. En hij maakte er een foto van en zette die met op de hoes. En noemde het album daar dus na. Je hoort op bas Carl Radle natuurlijk en op drums Jim Gordon. En op achtergrond zang was Yvonne Elliman. Ja, ik haal alles nu even door elkaar, maar zo was het.
1: This is Radio Emmeloord on DAB+.
0: Nu gaan we naar Whitesnake. Het zang naar Ian Gillan.

gaf ik weer verkeerde informatie zo. Voordat dit nummer begon. Het is niet Ian Gillan, maar David Coverdale. Ook een voormalige zanger van Deep Purple. Hij richtte Whitesnake op in 1977 en nam dit op in 1982, maar het werd pas een hit in 1987. Van laidback reggae naar rock ballad. Nu een beetje jaren 50-60 sound van Fire Condiers. Hier is What's a Woman.

0: zou je er buren. Uit België hoor je Faya con Dios. Het zanger is Danny Klein. What's a woman without a man? Ja, dat weet ik ook niet.
1: Onbekend, maar niet onbemind.
0: Daar zijn we aan toe, draai je sleet en 'cause I love you.

de Limerick uit 1971 uit de koker van Gin en Chapman. Mickey Gin en Mike Chapman. Ze schreven heel veel hits in de jaren 70 voor Bubble Slate. En je hoorde de zang natuurlijk van Noddy Holder. Ik denk het wel, het is niet zo'n oude. Dit komt in 2002. Hier is Kane. Ik hoop niet dat dat vandaag gebeurt, maar ze zingen er wel over. Rain down on me. 4 minuten over 7:30 op Radio Emmeloord. Goedemorgen.

après toi. De Griekse zangeres die uitkwam voor Luxemburg volgens mij. In het Frans dit song. 1972, dus Vicky Leandros. En dit is 1974, Garnet. En Indian Uprising.

0: Lucky 70s. Niet met list. Vicky Leandros. En deze van de Garnets. En zo heet hij. Het is 13 minuten voor de klok van 8 uur. Dus is het tijd voor onze nieuwe plaat. En deze week Lola Young en From Down Here.
1: Bij de volgende toon is het 7 uur 47 minuten precies.

Nummer 1, de verrukkelijke 15, afgelopen zondag. Lola Young en From Down Here, de nieuwe plaat voor deze week hier op Radio Emmeloord. Wil je reageren of heb je suggesties of verzoekjes? Uit de veren 747@gmail.com. En dit is Randy van Dream. Hey, moet in Fries. Dream vlecht in de tijd. De kast. 2012 en de jong is gone.

gitaar natuurlijk van Peter van der Poel. Een grote Albanese van het schip. Hier, gezongen heeft. Dit komt van Dreen Vlecht in de Tiet. Dit was de ene laatste voor dit uur. We draaien er nog één tot aan het nieuws van 8 uur. Daarna nieuws en weer dus. En dan zijn we weer terug. Even over 8. Tot zometeen. Hier is Kanye Taka en Delicate Flame of Desire.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bij een brand op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg in Rotterdam is één persoon overleden. De brand brak rond 11 uur 's avonds uit. Bewoners hoorden ook een explosie. Hulpdiensten troffen de persoon nog levend aan, maar reanimatie mocht niet baten. Het pand hoefde niet ontruimd te worden. Bij een schietpartij op de Debsirin Nantaburi-school in de voorstad van de hoofdstad Bangkok in Thailand zijn vanochtend doden en gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten is de vermoedelijke dader een leerling. Er zouden 15 gewonden zijn en momenteel 2 dodelijke slachtoffers, beide leerkrachten. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedamd met stoplijnen en een blushelikopter. In totaal ging 2000 vierkante meter natuur verloren. En Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen naar eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad begint door een drievoudige aanval op de Libanese journalisten Amal Khalil en Zainab Farahi in Zadibanon. Khalil overleed uren later aan een hartstilstand. Hulpverleners werden urenlang tegengehouden door het Israëlische leger. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: grootste hits van toen. Grootste hits van toen. Dit is AM 747.
1: En ik zeg goedemorgen. Deel 2 van Uit de Veren. 7 augustus 2026. Aflevering 26.

Jim Gilstrip, Hey Over Lake. Een paar weken terug, 18 juli. Dit was een hele grote Swing Your Diddy. Ik heb het vergeten om te vertellen welke eerste twee we gedraaid hebben. Dat was Almost Cut My Hair van Crosby, Stills, Nash and Young. Van het album Deja Vu uit 1970. En daarna uit 1965 de Mamas en de Papas en California Dreaming. Ik was het helemaal vergeten te vertellen. En dat is natuurlijk niet zo mooi. Maar ja, goed, we gaan dat allemaal even rechtzetten. Zoals ik al zei, deel 2 van Uit de Veren hier op Radio Emmeloord. En dit is een hele mooie. Met zang van Lou Reed. Velvet Underground. And Sunday morning.

0: Monday morning. Ze zijn niet helemaal op de hoogte, want het is vandaag natuurlijk Friday morning. Maar dit was Velvet Underground en je hoorde Sunday morning uit 1967.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: En we gaan door met de Eagles. Ja, een hele mooie van hen. Komt van Hell Freezes Over. It is Love Will Keep Us Alive.

0: 1994. Toen de Eagles weer bij elkaar kwamen. Voor een concert van MTV. Namen ze ook enkele nieuwe nummers op. Dit was eentje van Law Will Keep Us Alive. En dat werd gezongen door Timothy B. Smith.
1: Bij de volgende toon is het
0: 7:47. Ja, nee, maar dat klopt helemaal niet. Dan had ik hem helemaal niet opgezet. Ik had hem even ergens anders opgezet. Maar hij verschuift gewoon.
2: Uit de Veren met Freek de Vries.
0: En die draait er eentje van de Dandy Warhols. It's Bohemian Like You. Radio Emmeloord. Wil je iets aanvragen of een suggestie, waar ik maar uit te veren 747@gmail.com. En dat gaan we natuurlijk behandelen. Uit te veren. Goedemorgen.

0: the Dandy Warhol, Bohemian Like You. Lekker om dit te horen zo op deze vrijdagmorgen. Ik hoop dat je er klaar voor zit, want we zijn weer ergens aan toe natuurlijk.
1: Dit is Radio Emmeloord, het zomertrio.
0: Drie mooie zomerhits achter elkaar door. Lekker non-stop muziek. Om bij weg te zwijmelen als je lekker achter huis zit. Het zonnetje. We beginnen met Julio Iglesias en Un Canto a Galicia.

0: Het zomertrio voor vandaag. We begonnen met Un Canto a Galicia. De eerste grote hit van Julio Iglesias uit 1972. Daarna 1983 Wham! En de prachtige Club Tropicana. En als laatste Don Henley, de drummerzanger van de Eagles. Uit 1985 hoorde je The Boys of Summer.
1: Countdown. 7, 4, 7...
2: Dit is Radio Emmeloord op 1470 AM DAB Plus en wereldwijd op www.radioemmeloord.nl. Radio Emmeloord, muziek vanaf de zeebodem.
0: Zeker. Radio Emmeloord. Je hoort nu Jimmy Bohorn. Dit is Dance Across the Floor uit 1978. En op de achtergrond hoor je natuurlijk KC en de Sunshine Band.

0: Daniel Boone. And Beautiful Sunday. Het is
1: Time for Kostorok.
0: En zoals beloofd, Sixpence Known the Richer. Hier is Kiss Me.

0: Sixpence, Known the Richer en Kiss Me met zang van Lee Nash.
1: Dit is Radio Emmeloord op middengolf 747 AM.
0: En dan gaan wij even een beetje rustiger door met de Captain en Tenille.

Neil, Captain Antonil and Law Will Keep Us Together. Dit is 1975 en we blijven even in dat jaar. Ik moet even iets vertellen, mijn middelste dochter is vandaag jarig. Tess, deze is speciaal voor jou. Vroeger draaide ik hem al voor je en nu gewoon weer. Hier is de formatie Next One.

0: Next one, then, Tessy, I love you. Die draaiden we vroeger heel vaak voor haar. Dus doen we dat nu ook nog een keer weer. Dat was Next One uit Volendam dus.
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen hoor je hier. Radio Emmeloid op de Middengolf. AM 747.
0: Jazeker, en we draaien er nog eentje, want daarna is het tijd voor het nieuws en het weer. Bedankt voor het luisteren en ik zeg graag tot volgende week. Dan zijn we er weer om even over zeven met aflevering 27 vanuit de Veren. Hier is Lady Gaga. Veel plezier met andere programma's van Radio Emmeloord. Hier is Pokerface. Tot volgende week. Hoi.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Op de Filipijnen heeft vanochtend om 4:08 een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 5,8 op zo'n 21 kilometer ten zuidwesten van Mamburao, op een diepte van 10 kilometer. De beving was voelbaar in Manila, waar medewerkers van een overheidsgebouw uit voorzorg naar buiten moesten. Het Filipijnse aardbevingsinstituut verwacht geen schade, maar sluit naschokken niet uit. Meta moet van de rechtbank in New Mexico $567 miljoen betalen vanwege mentale schade bij jongeren door Instagram en Facebook. Daarvan gaat $420 miljoen naar behandeldiensten voor jongeren met mentale problemen. Meta gaat in hoger beroep. In maart werd het bedrijf al veroordeeld tot $375 miljoen schadevergoeding. Bij een brand op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg in Rotterdam is één persoon overleden. De brand brak rond 11:00 s'avonds uit. Bewoners hoorden ook een explosie. Hulpdiensten troffen de persoon nog levend aan, maar reanimatie mocht niet baten. Het pand hoefde niet ontruimd te worden. Bij een schietpartij op de Debsirin Nonthaburi-school in de voorstad van de hoofdstad Bangkok in Thailand zijn vanochtend doden en gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten is de vermoedelijke dader een leerling. Er zouden 15 gewonden zijn en momenteel 2 dodelijke slachtoffers, beide leerkrachten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolk en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: ASN boekte in de eerste helft van het jaar een netto-winst van 174 miljoen euro. Een stijging van 26%. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond, bevatte toch geen munitie. Op de Filipijnen heeft vanochtend om 4:45 een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 5,8 vlakbij Manila. Meta moet van de rechtbank in New Mexico $567 miljoen betalen vanwege mentale schade bij jongeren. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De ASN-Bank boekt in de eerste helft van het jaar een netto-winst van 174 miljoen euro, een stijging van 26%. De operationele lasten daalden met 6%, mede doordat de personeelskosten 15% lager uitvielen. Dit is een gevolg van de grote reorganisatie, waarbij in totaal 1600 banen vervallen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond, bevatte toch geen militaire munitie. Dat meldde Duitse media vandaag op basis van informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Bondstaak. Eerder spraken kranten van munitie uit Frankrijk op basis van een vertrouwelijk politierapport. Naast het toestel werd een explosieve drone gevonden. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond. Op de Filipijnen heeft vanochtend om 4:08 een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 5,8 op zo'n 21 kilometer ten zuidwesten van Mamburao, op een diepte van 10 kilometer. De beving was voelbaar in Manila, waar medewerkers van een overheidsgebouw uit voorzorg naar buiten moesten. Het Filipijnse aardbevingsinstituut verwacht geen schade, maar sluit naschokken niet uit. Meta moet van de rechtbank in New Mexico $567 miljoen betalen vanwege mentale schade bij jongeren door Instagram en Facebook. Daarvan gaat $420 miljoen naar behandeldiensten voor jongeren met mentale problemen. Meta gaat in hoger beroep. In maart werd het bedrijf al veroordeeld tot $375 miljoen schadevergoeding. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. De gouden oude hits klinken nergens zo prettig als hier. Johan de Graaf, de gouden oude show.

0: op je radio.
1: Kun je er
2: altijd
1: tegen.
3: Luister recht aan uw toestel.
4: And now, here's the world's greatest DJ.

Luisteraars, hier zijn we. Hartelijk welkom. Ik dacht, ik laat de tune even spelen. Kunnen de dames even netjes zingen. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die mooie muziekjes van toen. Uit die jaren 60, 70, 80. Heerlijke platen mee te beginnen. De Killer Queen. Van de formatie Queen. De muziekjes van toen, hè, uit die jaren 60, 70 en 80. Dit kwam uit het jaar 1974. Laten we snel beginnen in het programma. Oh, dit is ook zo mooi, deze. Ik heb ze wel weer uitgezocht, dacht ik zo. Hè. Ja, 2 uur lang de vervlogen hits toen er nog muziek klonk vanuit de Noordzee. Studio 2, Jan Graaf. Hier is de elektrische luidorgel staan met The Living Thing.

bijna helemaal uitgedraaid. Zo mooi is die van de Electric Light Orchestra met de Living Thing. Dit is Die Kale. Met alle respect voor Die Kale man van Hot Chocolate. Hier zijn ze met You Sexy Thing.

0: Zoals deze. Ik vind het een leuke plaat of niet, zoals deze. Van de formatie Hot Chocolate. Nou, die mensen hebben ook enorme hits gehad. Heel ongelooflijk. Daar kan ik ook wel een programmaatje mee vullen of niet. Soms door met de muziek. Hier is Julio Iglesias.
1: Pech, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ja, vast de enige niet.

En verlangen naar de zomer, of niet soms met deze van Julio Iglesias, met un canto a Galicia. De koffie is goed, moet ik zeggen. Altijd goed verzorgd hier bij de mensen van de Gouden Oude Show. Ja, dat is een hele organisatie, dat wel. Maar het gaat allemaal goed, hier is Starbucks. De

The Moonlight Feels Right van Starbuck kennen we ook van I Got To Know. Leuke plaat, of niet zo meteen? Uit het jaar, wat zullen we zeggen, 1900, pak een beetje, 77 ongeveer. Kan er iets naast zitten hoor.

En dat allemaal onder het motto Veronica moet blijven. Ja, dat was Patricia Pai aan het begin. En dit was de Love Affair, maar dan de Italiaanse uitvoering. Kenny Rogers in de show met Ruby, Don't Take Your Love to Town. You painted up your lips and rolled in curls.

toch een leuke plaat of niet? Soms. Ik kwam hem laatst tegen in een platenwinkel in Duitsland. Wij waren daar boodschap aan doen en daar zijn we even langs gegaan bij platenzaken. Dat doen we meestal. En daar lag hij wel in de Duitse versie. Dus je liep die van de Beatles. Ach, ja. Ja, was wel hoofdprijs, dames en heren. €8 voor die single. Tegenwoordig vragen ze prijzen in die platenzaken. Dat is ongelooflijk. Maar ja, sommige platen wil je graag hebben in de collectie, of niet soms, ja. Ja, de Beatles zeker met Sie liep dicht. Dit is 1984. Griezelen met de Ghostbusters. Hier is Ray Parker Jr.

Maar wie gaan we dan bellen? Ja, de opsporingsdiensten. Ja. Niet van de radiocontrolediensten. De RCD. Nee, gewoon de opsporers van de Ghostbusters. Dat was een van de Reeparker Junior. Hier is Redbone.

een hit is dit. Ja. Kom ik dit jaar relaaf. Informatie Redbone, die kennen we ook van We Were All Wounded at Wounded Knee. En dit kwam daarna. En tegenwoordig komt hij regelmatig tevoorschijn in een tv-reclame.

Wat was wel grappig, hè? Ja, die hebben laatst binnengekregen, die jingle. Ik dacht, ik ga hem toch gewoon een keertje draaien. Ik had hem al een tijdje in het archief liggen, maar ik dacht, ach, doen we gewoon. We gaan dansen in de straat.

voordat je het weet is hij weer voorbij. Zo snel gaat het. Maar Dancing in the Street was dit. Marcia en de Vandellen zet trouwens. Ja. Toch heerlijk, die muziek die wij draaien kriskras door elkaar heen. We hebben niet een bepaalde volgorde. Nee, dat doen we niet. Des te leuker is het. En zoals deze van Rod Stewart.

leuke muziek of niet, soms het draait niet zo vaak, maar het is toch leuk om en prachtig gemaakt of niet, soms deze van Kate Bush met de hammerhoger. Even kijken op onze klok, moeten we goed in de gaten houden. Want voordat je het weet is het alweer tijd voor het eerste gedeelte. Ja, het is zelfs tijd. Maar nog even het leuke van Jackpot.

0: always a way.
1: Leuk is hier of niet soms deze van de formatie Jackpot. Met Coco, die kennen we ook van Is There Ever Anybody Happy. Het einde van het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Snel gegaan, hè? Snel gegaan. Maar ja, leuke muziek of niet soms. Tot strakjes in het tweede gedeelte van de show.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Na het bekend worden van het overlijden van Peter Faber delen collega's hun herinneringen aan de acteur. Barry Stevens zegt bijvoorbeeld veel van hem geleerd te hebben over openstaan voor nieuwe inzichten. Stevens en Faber deden tussen 2018 en 2020 mee aan het programma Beter Later Nooit, samen met Gerard Cox en Willy Brodt-Vreken. Het dodental bij de schietpartij op een school vlakbij Bangkok in Thailand is opgelopen naar 7. Er raakten ook 15 mensen gewond. Voordat de schutter naar de school kwam, schoot hij volgens de politie eerst zijn opa en oma dood in huis. Na de aanval schoot de dader zichzelf ook dood. Het is een van de dodelijkste schietpartijen in het land. De ASN-bank boekt in de eerste helft van het jaar een netto-winst van 174 miljoen euro, een stijging van 26%. De operationele lasten daalden met 6%, mede doordat de personeelskosten 15% lager uitvielen. Dit is een gevolg van de grote reorganisatie, waarbij in totaal 1600 banen vervallen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond bevatte toch geen militaire munitie. Dat meldde Duitse media vandaag op basis van informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Bondstaak. Eerder spraken kranten van munitie uit Frankrijk op basis van een vertrouwelijk politierapport. Naast het toestel werd een explosieve drone gevonden. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolk en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Welkom in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show. Met de mooiste muziekjes van toen. De Coffee Song, dat was ringen van Osebisa. Nou, lekker bakje koffie, dat is altijd goed natuurlijk. Maar ja, niet te dicht bij de apparatuur. Hè. Hier zijn de Golden Earring.

ze mooi of niet, soms deze van de Golden Earring. We spreken over het jaar 1965. Nog eentje uit 65, deze. En zo mooie van de Petula Clark.

0: de Graaf, het is allemaal leuk en aardig dat je dat zegt, 1965. Maar er is toch iemand die dat veel beter kan? Ja, inderdaad, dat is deze man.
1: 1965.

dus wel een kort plaatje, maar wel goed moet ik zeggen, van de Hummus in de show. De gouden oude show met lekkere muziek, de herkenbare muziek die we allemaal nog wel mee kunnen zingen of niet, soms zoals deze, de Hollies met Sorry Suzanne.

Het zijn allemaal wel korte plaatjes, maar wel geweldig goed, of niet, soms? De Hollies in de Gouden Oude Show vanuit Studio 2. Als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. De mooiste hits van toen. Deze ook zo mooi, hè? Dat is een van de formatie The Fortunes. Ja, de mensen van de herkenningstune van Radio Caroline. Maar dit is Seasons in the Sun.

een heerlijke plaat was niet soms deze van de formatie ABBA. Ach, dat stemgeluid hebben we allemaal wel gehoord. Of niet soms met It Wasn't For Tonight. Dit is ook zo'n mooie plaat hier in die gouden oude show met Demis Roussos.

vind hem mooi, ik vind hem prachtig. Of niet soms deze van Demis Roussos met Goodbye. Goodbye, my love, goodbye. Toch heerlijke muziek zo in die gouden oude show. Of niet soms, we kunnen lekker meezingen met alle bekende muziekjes van toen. Hier zijn The Whistars.

Brand New Day van de Wistas. Oh, ik heb al trek in een bakje koffie. Dan loop ik even snel naar beneden naar de kantine van het grote gouden oudcomplex. Even een bakje koffie halen, doen wij de Dire Straits.

0: dat is de man. Iedereen heeft deze wel herkend of niet. Wat denk je van de Joyce Baker Selection?
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Tijd voor disco zo in het eerste gedeelte van die gouden oude show. Met de heerlijke muziekjes van toen, hè? Ja, uit die jaren 60, 70 en 80. Uit het disco tijdperk. Hier is de formatie Fruitcake met My Feet Won't Move.

Het mooie van Fruitcake with My Feet Won't Move. Het is trouwens het tweede gedeelte weer van de show. Ja, als je met je hoofd ergens anders bij bent, dan gaat het fout. Hè? Dan gaat het fout. Iedereen heeft daar natuurlijk wel naar gekeken. En naar Starsky & Hutch, die politie-serie op de Nederlandse tv. Waarschijnlijk ook wel op de Vlaamse tv. Hè? Ja, dat weet ik haast wel zeker. Ik heb het over David Scholl.

Wat een mooie plaat, of niet soms deze van David Soul met Going In With My Eyes Open. We gaan naar Spanje toe. Cuchicu, Sorry I'm a Lady en Yes I Can Boogie. Dit was die andere grote hit van Baccara met Darling.

Het zit er helaas weer op het einde van het programma De Gouden Oude Show. De laatste was van Johnny Burnett, Just 16, You're Beautiful en You're Mine, 1961. Dank allemaal voor het luisteren en wat mij betreft tot de volgende keer.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de toedracht nu. Vandaag daalde de benzine- en dieselprijs opnieuw aan de pomp. Een liter euro 95 kost nu 2,54 euro, bijna 3 cent minder dan de dag ervoor. Diesel zakt eveneens 3 cent naar 2,56 euro. Vergeleken met maandag is de benzine ruim 7 cent goedkoper en diesel 9 cent. Na het bekend worden van het overlijden van Peter Faber delen collega's hun herinneringen aan de acteur. Barry Stevens zegt bijvoorbeeld veel van hem geleerd te hebben over openstaan voor nieuwe inzichten. Stevens en Faber deden tussen 2018 en 2020 mee aan het programma Beter Laat dan Nooit, samen met Gerard Cox en Willy Brodt-Vreken. Het dodental bij de schietpartij op een school vlakbij Bangkok in Thailand is opgelopen naar 7. Er raakten ook 15 mensen gewond. Voordat de schutter naar de school kwam, schoot hij volgens de politie eerst zijn opa en oma dood in huis. Na de aanval schoot de dader zichzelf ook dood. Het is een van de dodelijkste schietpartijen in het land. En dan tot slot het weer. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten met een temperatuur vergelijkbaar met gisteren, 20 tot 24 graden. Later volgen nog meer brede opklaringen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En wederom een hele goede middag op deze vrijdagmiddag live vanuit Studio 19 vanuit een zonnig Emmeloord. En dankjewel Johan de Graaf voor de afgelopen 2 uur. En de Gouden Oude Show is terug morgenochtend om 7 uur.

Peter Frampton. En op deze vrijdagmiddag een hele goede middag voor alle luisteraars, ook via DAB+, Middengolf en online. En verder ook voor Janine Janssens, Jan Oosterveen, Theo Elschot, Gert Meppelink en Johan de Graaf.

Ja, dat was Ben Kramer. Die trad deze week nog op in Meppel. En ik draaide eigenlijk dit nummer speciaal voor Jan Brandenburg. En Jan staat mooi met Ben Kramer op de foto. En ja, deze week, of eigenlijk vorige week, is Jenny Kaagman overleden. De zangeres van Earth and Fire. En ik zag ze voor het eerst midden 1970 op een dinsdagavond in de Dancing La Bella in Leeuwarden. En Jenny had toen een hele grote bos haar. En sinds die tijd ben ik een grote fan van Earth and Fire. En er is natuurlijk nog een medewerker van Radio Emmeloord die een nog grotere fan is. En dat is Dickie Denkes.

0: Evergreens. De hits die iedereen meezingt. Dit is Radio Amyloid op DAB+.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Ja, zo'n typische plaat, die klonk wel goed in de jukebox. Sam de Sham en de Farao's met natuurlijk Woolly Bully. En Annelies bracht net de vrijdagmiddag lunch. Dankjewel Annelies. Ik wens iedereen smakelijk eten.

Nini Rosso met Il Silencio, De Stilte. En dit zijn allemaal nummers uit de eerste jaar van de top 40 van Veronica. Augustus 1965, ook dit nummer.

Claudio Silva met Je Pleuré. U kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

de Rolling Stones met Satisfaction. En in Amerika hebben ze er weer een piepje in gedaan bij het zinnetje Make Some Girls. En dat piepje was natuurlijk ook bij Johnny Cash, A Boy Named Sue. En dan zeiden ze dus A Son of a Bitch. Dat kan allemaal niet in Amerika. Hier wel dus.

Zijn vrienden kennen hem niet meer en kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land.

Ja, Ben Kramer trad deze week op in Meppel. De oude muzikant draaide ik speciaal voor Jan Brandenburg. En nu weer Earth and Fire voor Dickie Denkes en Hans van Dijk.

0: is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. Bij de natuurbrand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt. Dat meldt de veiligheidsregio. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht. Over zijn gezondheidstoestand maken we ons grote zorgen, meldt een woordvoerder. De gewonde brandweerman is volgens de veiligheidsregio zeer ervaren. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de oorzaak. Vandaag zijn de benzine- en dieselprijzen opnieuw gedaald. Een liter euro 95 kost 2,54 euro, bijna 3 cent minder dan gisteren. Diesel zakte ook bijna 3 cent naar 2,56 euro. Dat meldt United Consumers. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.

Ja, een mail van Henk de Boer. Goedemiddag Henk. En je schrijft... Hadi Dick, Dick Denkers was helemaal gek van Radio Veronica en Earth and Fire. Ik hield meer van Radio Noordzee en Shocking Blue, Mariska. Wil je iets van Mariska laten horen? Rock in the Sea. We hadden ooit een schoolreisje naar Schiphol. We stonden voor de deur van de bus. We vroegen aan de chauffeur of de radio op Noordzee mocht. En we bleven voor de deur staan. Hij zei heen op Veronica en terug op Noordzee. Terug hoorden we telkens Rock in the Sea en de Noordzee-fan zongen het mee. Denk 1972, Dick, was toen treitenschijf. Met de groet ook, Dickie Denkers, Henk uit Dokkum.

0: En dat was de titel, gezongen door Kenny Rogers. En een goedemiddag Hans van Dijk, Annie Jochems, Henk de Boer, Dikkie Denkes en Jan Brandenburg.
1: Hello.

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zijn.

Johnny Lyon en ik dacht met de Jumping Jewels, ik weet het niet meer precies. In ieder geval, dat was Sofietje, nummer 1965. En voor alle Earth and Five liefhebbers, hier is Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

1967, Pink Floyd met See Emily Play. Prachtige muziek allemaal. Ik heb alles van Pink Floyd op LP en op CD. En heel veel opnames op DVD. Prachtig. Hier is Brian Ferry.

zeer populair in de zomer van 1965. Het trio Helleniek met Zorba de Griek. En hier is Manuela.

Ik moet eerlijk bekennen, ik ken dit nummer helemaal niet. Stond toch in de top 40 in augustus 95, kussen onder de regenbogen. Ik denk dat het komt door de invloed van de Duitsstalige Radio Luxemburg, wat toen nog 's middags uitzond tussen 1 en 7 op de 208. En hier is een mooi nummer van Roy Orbison. Hello.

Ja, Johnny Guitar Watson. En het is nou een beetje triest weer, regenachtig, een beetje donker. Maar don't worry, be happy.

Ja, Kees Verkooten en Wim de Bie. En toen nog met het Simplistische Verbond. Zoek jezelf, prachtig nummer. En ja, omdat Jenny Kaagman is overleden, draai ik nu de vijfde plaat van Earth and Fire.

dat was natuurlijk Dave Berry. En dit was het dan weer voor deze vrijdag. Ik dank u voor het luisteren. Ik ben terug maandagmiddag om 12 uur. Ik wens u een heel prettig weekend en graag tot de volgende keer.

0: dream just to watch them shatter. You're just a...
1: Het is 2:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
3: De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. Japan wil een reservehoofdstad aanwijzen als noodoplossing wanneer Tokio door een aardbeving wordt verwoest. Japan staat daarin niet alleen. Indonesië zoekt een alternatief voor Jakarta, dat wegzakt. En Egypte overweegt een nieuwe stad naast het overvolle Caïro. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. Bij de natuurbrand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt. Dat meldt de veiligheidsregio. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht. Over zijn gezondheidstoestand maken we ons grote zorgen, meldt een woordvoerder. De gewonde brandweerman is volgens de veiligheidsregio zeer ervaren. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Is Radio Emmeloord op DAB+. Het is net 3:00 geweest. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

0: hekkensluiter van de Radio Veronica Top 40, nummer 40. Vorige week nog op nummer 30 in 10 weken lang Radio Veronica Top 40. Je suite, een beetje bijzondere plaat met Lil Willy. Een hele goede middag. Dit is Radio Emmeloord op de Middengolf. DAB+. En zit ook op FM, of is dat nog een beetje... Lil Willy.
1: Alle hits van Kroon op een rij. Dit is de hit.

niet zeggen dat het een hele waanzinnige plaat. Het is gewoon een ongelooflijk waanzinnige plaat. Procol Harum, voormalig alarmschijf in de Radio Veronica Top 40. De Top 40 van 29 juli 1972. Uitgezonden op de 192 meter in de middengolf van het radiocentrum ten noorden. Hij verankert voor de kust van Scheveningen. Herm, we kennen hem nog wel van de Wider Shade of Pale. En wie weet komen we deze plaat nog wel tegen in deze Radio Veronica Top 40. Tijd voor de Nederlandstalige plaat. Dit is Ria Valk.

naar de tekst luisteren van een waanzinnige plaat. Locoporti, oftewel Crazy for You. We zullen later kinderen krijgen, een meisje voor jou en een jongen voor mij. Dat meisje moet dan weer op jou lijken. Oh, wat romantisch allemaal. Radio Emmeloord met de top 40 van 50 jaar geleden. Die werd uitgezonden op Radio Veronica. Je hoort hem dus hier op DAB Plus op de Middelgolf 747 wereldwijd. Uur na uur de wereld rond op www.radioemmeloord.nl. Als je dan weet dat we op dit moment een programma presenteren live vanuit Tisza Igar in Hongarije, 1600 kilometer van Nederland vandaan, vanuit Utrecht. Ongelooflijk, hè? 1600 kilometer vanaf Utrecht vandaan. En dat komt allemaal glashelder bij u binnen. Althans, dat hoop ik maar een beetje. Een Nederlandstalige plaat, de tweede Nederlandstalige plaat in deze top 40. Het is Louis.

0: O'Sullivan. Hij maakt heel veel mooie muziek. En zo heette deze prachtige plaat uit de Radio Veronica Top 40 van 50 jaar geleden. Wat is die, jongen?
1: Join together.
0: Gezellig. With love, peace and good music, of course. In de goede en de slechte tijden. Wij zijn Radio Emmeloord.

Het is zo'n triest verhaal van een jongeman die een bank heeft overvallen en uiteindelijk door honden is opgespoord. En zijn vriendin zei van, joh, weet je wat, het gaat helemaal fout. Give up your guns and face the law. Oftewel, geef je gewoon over, dan komt het allemaal wel goed. Uiteindelijk komt de sheriff langs en die zegt van, jongen, je bent surrendered, je bent omsingeld, je moet je overgeven. Je weet niet of hij het gedaan heeft natuurlijk, hè. Verliest het meisje als hij gaat vluchten en als hij doodgaat, dan zit hij hier ook nooit meer. Wat een triest verhaal van The Boys. Het nummer heet dus inderdaad Give Up Your Guns. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord. 8 weken lang in de Radio Veronica Top 40. Vorige week stond hij nog op nummer 21. Deze week op 33. Oftewel, hij is aardig aan het zakken. Zonde. Ik ben eventjes wat aan het zoeken. Ik heb hem gevonden. Daar is hij weer. Nergens.

0: eerste nieuwe binnenkomer in de historische top 40, Corrie Konings. Wat een probleem allemaal, ze. Je hebt me bedrogen. Nee, werd hij destijds uitgebracht op het Dureco Records. Of was het 11 provincie? Geen idee eigenlijk meer. Allemaal zo lang geleden, hè?
1: Alle hits van toen op een rij.

15 weken lang in de top 40. De Radio Veronica top 40. Vorige week op 16. Deze week helaas gezakt naar nummer 30. With a little help from my friends. 31 augustus 1974 zou deze plaat gedraaid worden in het laatste uur van de zeezender Radio Veronica. Dat allemaal vanaf de Noorden heet. Radio Centrum, wat je nog steeds kan bewonderen in Amsterdam als je dat zou willen op de oude NDSM-werf. Onherkenbaar verminkt aan de binnenzijde, aan de buitenzijde ziet het nog een beetje uit als zijnde het oude Veronica-schip. Er staat nog Veronica op, dat wel. Het dek is verhoofd en de antennes zijn niet proportioneel, maar het is toch wel leuk dat het karkas er nog is. Een soort van stukje geschiedenis. Daar op de oude NDSM-werf. Wij zijn Radio Emmeloord, de top 40 van 50 jaar geleden. Muziek van Ruud en Verdi Bolland. En Waiting for the Sun op 29.

0: Ein Rundfunk Radio Ember Award.
1: Tag ist so schön, weil wir zwei uns verstehen. Michaela.
0: Mediumwelle. Vergeet het allemaal, jongens. De Bugel of 747 op DAB+. En uur na uur de wereld rond radioemlord.nl. De top 40 van 50 jaar geleden. Michaela van Bate Ili. Nieuw binnen in de historische top 40. Net als Wait for the Sun van Bollend to Bollend. Die hoorde je op 29 en deze vonden wij op nummer 28. De historische top 40, oftewel de top 40.

shut him down. Sorry, Jumbo.

0: was het er, de alarmschijf. Deze week nieuw binnen op nummer 26 in de historische top 40. De top 40 van 29 juli 1972. Chris Hutch and We're On Our Way. We zijn allemaal onderweg naar morgen, toch? De volgende plaats vonden we vorige week op nummer 31. Kwam daar nieuw binnen. De Candyman van Sammy Davis.
1: Sweet chocolate, chocolate malt, candy, gumdrops, anything you want. You've come to the right man because

Je hebt het al vaker gezegd, hoe leuk is het zo'n historische top 40 met al die diverse soorten platen. Nederlandstalige muziek, Engelstalige muziek, Duitsstalige muziek. Zelfs Franstalige muziek in deze top 40, een historische top 40, de top 40 van 50 jaar geleden. Tony Marshall, vorige week kwam hij binnen op nummer 24 gestegen met Superstip naar nummer 24, terwijl 10 plaatsen winst. Ik kan me voorstellen dat je zoiets hebt van, ik was deze plaat al een heel klein beetje vergeten. Waarschijnlijk wel. Je was het vergeten? Tony Marshall, je hoort hem hier op Radio M-Lord. En dit is Lenny Koer op nummer 23 in de vierde week.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. Japan wil een reservehoofdstad aanwijzen als noodoplossing wanneer Tokio door een aardbeving wordt verwoest. Japan staat daarin niet alleen. Indonesië zoekt een alternatief voor Jakarta, dat wegzakt. En Egypte overweegt een nieuwe stad naast het overvolle Cairo. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. Bij de natuurbrand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt. Dat meldt de veiligheidsregio. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht. Over zijn gezondheidstoestand maken we ons grote zorgen, meldt een woordvoerder. De gewonde brandweerman is volgens de veiligheidsregio zeer ervaren. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.
3: Alle hits van toen op een rij.

Wilde uurtje gerichte hitgevoelen. Oh, heerlijk jongens. My Lady of Spain. Even te kijken of ik het lijstje nog kan vinden hoor. De negende week. Radio Veronica Top 40. Vorige week op nummer 28. Deze week op 21. 7 plaatsen winst. Een hele goede middag. Dit is Radio Emmeloord met de Top 40 van 50 jaar geleden. De Radio Veronica Top 40.

een waanzinnige tekst uit de jaren 70. Hij raakte werkloos, kon niet voor zijn gezin, voor zijn vrouw zorgen. Zij koos voor een ander en daarom ging hij maar stelen. Het is toch ongelooflijk. Hij kon niet zorgen voor het dagelijks brood. Jacques Herp op nummer 19, stationair in de vierde week Radio Veronica Top 40. En het nummer heette Werkeloos.

met veel gedraaid op Radio Veronica op de 192 meter, later op de 538 meter. Come on, let's dance, muziek van The Kids. Dus wel op de terugweg, vorige week stond hij nog op nummer 12, deze week op nummer 18 in de historische top 40, 13 weken lang in deze hitlijst. En als ik naar Dick Offer ga luisteren, dan hoor ik hem altijd deze muziek draaien voor Vrouwtje Watema. Zal ik dat ook doen of zal ik het doen voor Greetje? Want ik weet dat Greetje ook helemaal fan is van The Kids. Weet je wat, voor beide. En weet je wat, ook speciaal voor jou. Dus geen probleem. Op nummer 17, afkomstig van 13. Dit zijn de meisjes met rode haren van Arne Jansen. Hier op Radio Emmeloord.

Superstip. Naar nummer 15 doorgestegen. Vorige week nieuw binnen in de historische top 40 op 26. Roberta Fleck en The First Time Ever I Saw Your Face. Zo, dat was een hele mond vol.

hadden verdriet, Hanny en de Rekels. Mario, Mario, het levert haar wel een plaats in de Nederlandse top 40 op. Ook weer met een superstip. Vorige week op 29 binnengekomen in de historische lijst. En deze week doorgestegen naar nummer 13. Het is Radio Emmeloord op de Middengolf 747 DAB. Plus uur na uur de wereld rond via www.radioemmeloord.nl. En ik mag het nu al zeggen, vanaf maandag ook op FM.

kan natuurlijk zeggen, dit is best een irritant nummer, maar nee, zo gaat popcorn, hè. Heb je dat als geprobeerd? Lekker met popcorn mais in de pan doen, deksel erop. Een beetje olie erin uiteraard, hè. En dan maar hopen dat het gaat ploffen. En het klinkt dan ongeveer zo. Popcorn van de Popcorn Makers. Nieuw binnen, de allerhoogste nieuwe binnenkomer in de historische top 40. Destijds bij Radio Veronica. We slaan er een over. Child in Time van Deep Purple. Stationair op nummer 10. En deze, ja, is helaas een beetje aan het zakken. Is jammer, jongens. De vijfde week. Muziek van de Sandy Coast. Het nummer heet Summer Train. Summer Train.

0: op treinen nog gewoon reden, hoor.
1: Absoluut.
0: De Summer Train van de Cindy Coast, dat zeg je de Thalys. Laat het daar maar niet over hebben, vrienden. Tjonge, jonge, jonge, jonge, jonge. Het maakt niet uit of je met de Thalys gaat, of dat je via Schiphol gaat, of via Eindhoven. We kunnen het gewoon allemaal niet meer aan, hè. Er is geen personeel. Nederland kraakt en steunt in haar voegen. En dan lees ik dat we weer zoveel mensen hebben opgevangen. En dan denk ik, hoe kunnen we dan geen mensen hebben? Nou goed, dat is mijn boerenverstand natuurlijk, ik kan er niks aan doen. Gary Glitter op de radio.

beetje lastig met een WhatsAppje. Hè? Dat kan niet meer, of met een mailtje. Shield with a Kiss, wat een heerlijke plaat. Ook lekker gestegen in de historische top 40. Vorige week nieuw binnen op 17, doorgestegen naar nummer 7. En op nummer 6 vinden we plaat die vorige week op nummer 5 stond. En dat is allemaal in de vijfde week historische top 40. De Radio Veronica top 40 van 29 juli 1972. We horen mooie zegeluiden. Waarschijnlijk al herkend, hè? Dit zijn de Makkers, de Zomerzon.

Katie Kussoen. Vorige week op nummer 8 in de derde week historische top 40. Deze week op nummer 4, 4 plaatsen winst. De Radio Veronica top 40, zoals die werd uitgezonden destijds op de 192 meter in de middengolf. Nog het radiozendschip de Noorderlijn verankerd voor de kust van Scheveningen. De laatste dagen weer heel veel foto's gezien van het radiozendschip. Het ene moment ligt hij wat hoger op de golven, de andere moment wat lager. Dat schijnt te maken te met de ballast dat ze hebben gedaan. Dat hebben ze met zakjes gedaan, niet met beton. Zoals bij de MV Miamico. We hebben nog één plaatje te gaan voordat we weer eventjes afscheid moeten nemen voor nieuws, weer en informatie. En dan heb ik daarna nog een heel uur lang historische top 40 en de historische tipparade van 50 jaar geleden. En dat hoor je allemaal op Radio Emmeloord.

0: Het is 4:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Alle hits van toen op een rij.

elke uurtje gerichte hitgevoeligheid hier op Radio Emmeloord. Op nummer 3 stationair in de 5e week notering Hurricane Smith. En oh baby, what would you say? Nou, wat ik je wel kan vertellen, ik hoop dat ik dit uurtje kan afmaken, want ik zit op dit moment in de Tissa Igar in Hongarije. En het is misschien een partijtje nood hier. En de bliksem is al een paar keer ingeslagen en dan hebben we eventjes geen stroom meer. En dan hoop ik maar dat we gewoon weer terug kunnen komen op de radio. En anders dan hoor je gewoon non-stop muziek op Radio Emmeloord. De top 40 en de tipparade van 50 jaar geleden.

0: Iglesias staat neer op nummer 2 en houdt alarmschijf 6 weken lang in de historische top 40. Un canta a Galicia, zo heet je plaat. Oh, wat het betekent, ja. Fijn op de middengolf op 747 uur na uur de wereld rond www.radioemmeloord.nl. Help DAB Plus in de Noordoostpolder en vanaf maandag ook nog eens een keertje op FM. Frequentie gemodelleerd in Emmeloord.
1: En tot zover de beste 40 van toen. Dit is de historische nummer 1.

0: tweede plaat in de historische top 40 die we later zouden horen in het laatste uur van Veronica op 31 augustus 1974. A Wider Shade of Pale, Procol Harum, stationair op nummer 1 in deze historische hitlijst. En die andere plaat was natuurlijk van Joe Cocker, With a Little Help from My Friends.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische tipparade.
2: Pull up a chair. Speak the truth when you tell me your cares.

opnieuw binnen in de historische tipper aan de New World en Sister Sister Jane. Je hoort al deze bijzondere muziek op Radio Emmeloord. Inderdaad een beetje bijzondere muziek, want ik heb aardig moeten zoeken in mijn lijsten. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb bijna de hele tipparade compleet kunnen vinden. Maar er waren platen die ik gewoon niet had. Deze wel, op nummer 29, nieuw binnen. Goodbye, my friend.

historische tipparade Sunday. En dan is hij weer thuis. Oké. En daarvoor had je moeten horen de mandoline in Nicosia van de zangeres zonder naam, maar die heb je helaas niet mee kunnen nemen. En Goodbye My Friend van de Arnhem heb je uiteraard ook gehoord. Ik heb het al eerder gezegd, we hebben wat probleempjes hier in Tessa Igor met de stroomvoorziening in verband met het toch wel bijzondere weer op dit moment. De afgelopen dagen waren de temperaturen tussen de 35 en de 40 graden en op dit moment regent het, onweert het en dan valt de stroom af en toe uit. Dus mocht je af en toe denken van wat gebeurt er allemaal of ik hoor iets anders, dan heeft het te maken met de stroomuitval al hier te plaatsen.

langzamerhand begonnen ze die hoge stemmetjes te krijgen. De mannen van de Bee Gees, de gebroeders Gibb. Het nummer heette inderdaad Run To Me in de tweede week. Tipparade vorige week op 29, deze week op 25, op 24. Please Come Home. Upstairs 52 en Penelope, we draaien hem niet. Helaas, maar de volgende plaat, die zit er wel in.

plaatjes overgeslagen. I like it that way, de Tremolo's. Vorige week kwamen ze binnen in de historische tipparade op nummer 18, doorgestegen naar nummer 10. En ik verwacht dat deze plaat toch zeer zeker wel verder gaat stijgen. Dat we over twee weken gewoon in de top 40 terecht. De historische top 40 die dan wordt uitgezonden op Radio Emmeloord over twee weken. En als het goed is, dan nog steeds live vanuit Tissa Igar in Hongarije. En zo heet het nummer I Like It That Way.

4 weken lang in de tipparade van 50 jaar geleden. It's Great van The Hearts of Soul. Vorige week nog op nummer 8 in de vierde week. Nu doorgestegen naar nummer 5, oftewel 3 plaatsen winst. Het zal heel langzamerhand gaan richting de top 40. Of het echt een grote hit gaat worden, ja, we weten het eigenlijk allemaal. Op nummer 4, Dance Cleopatra, Dance van Prince Busters. En op nummer 3, afkomstig van 5 in de 5e week tipparade, Lovers Bye Bye.

toch zo'n beetje aan het einde gekomen van 3 uur lang dit gevoeligheid op Radio Emmeloord. Ik moet eigenlijk zeggen gerichte hitgevoeligheid. Live vanuit Tissa Igar in Hongarije, 3 uur lang. Het is wel een soort van estafette hoor, met blikseminslag en dat soort toestanden, maar volgens mij heb je het gericht. Moet je niet te snel zeggen natuurlijk, hè? Want zo aan het einde van het programma kan de bliksem nog steeds inslaan. De top 40 en de tipparade van 50 jaar geleden, 29 juli in het jaar 1972. En deze top 40 en deze tipparade werd destijds uitgezonden op Radio Veronica vanaf het zendschip te Noordenij op 192. Dat is weer een goed idee. Dit is de alarmschijf voor de komende week. Glenn Miller met In de Mood.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Hey, hallo, goedemiddag. Eerste uitzending van de maand augustus. Wat betreft deze Hitriders on Friday. Hartelijk welkom in de 235ste uitzending. Ja, de Keuners mochten onze show openen vandaag met Ik ben verliefd op Chris Lomme. En zij werd onlangs nog tot de kroonorde. Ja, ja, je kreeg adel, de kroonorde. Titel in de kroonorde, ja. Chris Lomme. Stel je voor dat wij dat volgend jaar ook krijgen. Nee, zover gaat het waarschijnlijk niet komen, toch? Nee. Alle gekheid op een stokje, hartelijk welkom in alweer een nieuwe show. En het is alweer een drukke show in wording, toch wel. Want er is rond 17:30 een nieuwe tipper van de week. Ik kijk even op mijn lijstje of ik iets druk vind. Oh ja, ja, ik zie het al. Ja, het is Zuiderske tint. Meer verklap ik nog niet. In het tweede half uur komt collega Bart van Leeuwen langs met de plaat en zijn verhaal. Het is ook een shoebox-klassieker, popcorn-klassieker, de keuzeplaat van de luisteraars en Jacqueline komt langs. En tussendoor 2 uur lang of 120 minuten lang alleen het beste van het beste misschien. Ja, voor de ene misschien wel, voor de andere misschien niet. Wat wij het beste vinden, vinden jullie misschien iets minder goed. En gaan jullie dan misschien op een ander radiostation even naar de muziek gaan luisteren de komende 2 uur. Maar intussen hebben wij toch wel een heleboel luisteraars in het noorden van Nederland. Dacht ik toch wel? Mocht dat niet zo het geval zijn, dat het ons gerust weten wat wij kunnen verbeteren. Geef je suggesties maar lekker door op onze Hitriders Facebookgroep. En op onze Jos van den Bos Facebookgroep kan het ook natuurlijk. Daar stonden dus ook sinds dinsdag de 3 laureaten online. En ik kijk even wat dat was. Oh, nummer van Will Andy en Dalida. En de Traveling Wilburys. Ja, die kent u nog wel. In de jaren 80 hadden zij nog een hitje opgenomen met Roy Orbison, weet je nog wel. Enkele maanden voor hij eigenlijk is komen te overlijden. Ja, dan moeten we nu dit doen, Jos. Dan moeten we nu dit doen. Ja, ja.
1: It's Friday!
0: Inderdaad, het is vrijdag. Zei ik toch al? 7 augustus.

Ja, de man krijgt er maar niet genoeg van. Can't get enough of your love, babe. Barry White. Can't get enough of your love, babe. Ja, het is de 235e uitzending, lieve mensen, dat we vandaag brengen. En we hopen dat jullie lekker in je tuin, of wie weet waar, zitten misschien met dit mooie weer toch wat.

Het is 5:13. Komt u er nu pas bij? Hartelijk welkom. Dit is de Hitwaarder Show op vrijdag, nummer 235. The one and only Mr. here is Mr. Michael Jackson.

0: Ja, wat was dat toch een grote song, nietwaar? Michael Jackson en Don't Stop Till You Get Enough. Het is 17 over 5 uur. En intussen is Jacqueline ook in de studio binnengewipt. Hallo Jacqueline, zeg eens wat tegen de luisteraars.
1: Dag Sjoos.
0: Oh, hallo. Hoe gaat het ermee?
1: Heel goed, nog altijd warm.
0: Ja, het is inderdaad nog altijd warm. En de weersvoorspellingen voor het komend weekend. Ja, zondag terug 30 graden heb ik me laten wijsmaken.
1: Ja, het zal weer zwoel worden.
0: Ja, inderdaad. Heb jij plannen, Jacqueline, dit weekend? Ja, wat staat er nog te wachten? Ik had iets opgevangen van Lokerse feesten of zoiets. Klopt dat?
1: Ja, dus zaterdag ga ik naar de Lokerse feesten.
0: Oh, kijk eens aan. Want die lopen nog tot zondag. En wie er ook al geweest is en die we niet gezien hebben, is Diane Ross. Ja, daar zou ik toch wel graag bij geweest zijn. Maar ja, een mens kan niet overal tegelijk zijn. Is het niet waar, Jacqueline?
1: Ja, maar ik denk dan wel dat ticketjes uitverkocht waren.
0: Ah, dat denk ik ook inderdaad. Voor zo'n artiest toch wel. Kom je straks terug in het tweede uur met wat eten we vandaag, de rubriek?
1: Ja, dan ben ik er weer bij.
0: Oké, tot straks, Jacqueline.
1: Doei.
2: Een heel fijn weekend. Een hele zomer lang.

Oh, wat een lekker nummer toch wel. Aha, goed noemde de groep destijds in de 80's. Hadden zij een paar grote hits, waaronder ook deze. Me, I'm Touchy.

0: gouden tip van week, Jos van den Bos en Git Riders op vrijdag. En dan is het nu tijd voor deze.
1: Herinnert u zich deze nog?

0: Het is al een tijdje zomer, Rob.
1: En het werd zomer.
0: Wat was dat toch wel een grote hit, zeg. Het werd zomer. Maar ja, als je kijkt, komend weekend terug boven de 30 graden en meer. Ja, jongens, waar gaan we naartoe?
2: Hallo, dit is Hitwinders. Bonjour, is dit Hitwinders? Hello, dit is Hitwinders.
3: Flashback.

0: It's been far too long.
1: Een van die betere dance classics uit die goede oude 70s. MC Faith and White het Ain't No Stopping Us Now. Ja, het is even over 5:30 intussen. Het gaat snel hier vandaag nog wel in deze 235e uitzending van Hit Riders on Friday. Ja, lieve mensen, kom je er pas bij, dan is het nu tijd voor...
2: Jos van den Bos, hit tip.
3: Tip van de week.

0: nieuwe single van Rolf Sanchez Marchar. Ja, de Dominicaanse Nederlandstalige zanger maakt er weer een mooi plaatje van, toch wel, is het niet?
1: Bonjour à tous les auditeurs. Voici l'émission Hit Riders, diffusée le vendredi de 17h à 19h avec Jos van den Bos.
0: Ja, dat is dan speciaal voor al onze Franstalige luisteraars.

0: zie jullie nu al staan te dansen in de keuken. Of ja, wie weet, in de bar misschien. Op het terras. In de tuin, het zou ook kunnen misschien. Hè. Lekkere plaat ik wel van deze Franstalige artiest die ook nog een tijdje in België gewoond heeft. Claude Barzotti. Is ook al een paar jaar overleden intussen. Ik veronderstel een jaar of twee terug. Je hoorde Madame.
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze klassieker.
2: De buik erin!
0: Ja, we gaan jullie vandaag niet in slaap wiegen hoor. Nee, nee, dat is zeker onze bedoeling niet. Ik ga eens even een beetje power versteken in dit programma. En dat doe ik graag met deze klassieker van Bryan Adams. It's only love. Meer moet je er niet achter zoeken.

ooit een live verzamelaar opgenomen in 1988 nog wel. Bryan Adams. It's only love. En meer moet je er niet achter zoeken, zei ik zo net. Terug naar 1970 nu. Crosby, Stills, Nash & Young.

0: is toch al een tijdje geleden dat dit nog op plaat gezet werd. Crosby, Still and Nash en Young, niet te vergeten. Je hoorde, oh, Hallo, het is tijd nu voor dit.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het is bijna 20 jaar geleden. Ik had nog lang haar en hoefde me nergens druk over te maken. Ik was nog net geen man, maar zeker ook geen jongen. Zij was 17 en duidelijk geen meisje meer. Ach, het was die mooie zomer in Noord-Michigan. Prachtig. We spetterden een beetje in het meer, zaten wat te praten bij het kampvuur, of we zongen onze favoriete liedjes. Het zijn die kleine dingen die het leven zo mooi maken. Zo zal ik bijvoorbeeld nooit vergeten hoe het maanlicht 's nachts op haar haar scheen. In die tijd had je nog geen internet. In plaats daarvan hadden we alle tijd om dingen uit te proberen. We rookten wat, we dronken whisky en we vreeën bij het meer, terwijl we ons favoriete liedje op hadden staan. Aan morgen hoefden we niet te denken. Als ik nu mijn ogen dicht doe, zie ik nog hoe we vissen vingen en keken hoe de golven van de rotsen rolden. Het meisje van toen heeft voor altijd een plekje in mijn hart. We dachten dat die zomer nooit voorbij zou gaan, maar toen brak dat vreemde moment aan. Het werd herfst. En dat betekende het einde. Het einde van de zomer. En ook het einde van onze liefde. En heel soms hoor ik ons favoriete liedje van toen nog wel eens. En begin ik mee te zingen zoals ik dat toen een hele lange zomer deed met jou. En dan denk ik, oh man, ik zou dat meisje van toen toch zo graag nog eens terug willen zien.

0: eens voorstellen dat jullie nu op een terrasje zitten met een lekkere whisky on the rocks. Wie weet. Het is er de tijd van het jaar voor. En het is ook het weer om dit soort platen te draaien als de plaat en zijn verhaal. Waarvoor dank aan collega Bart van Leeuwen. Je hoort bij Kid Rock en All Summer Long. Het is 9,5 minuut voor 6 uur. U luistert naar de 235e uitzending van Hit Riders op vrijdag. En dat is niet minder, maar ook niet meer met deze meneer.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
3: Buenos noches y bienvenidos a Hit Riders.

0: En een paar jaar terug waren ze nog te gast in Ahoy bij de toppers in Nederland. Deze, wat er nog van overbleef toch wel, The Trams. En Where Were You When The Lights Went Out in New York City. Het is 6 minuutjes voor 6 uur. Het is de hoogste tijd voor dit.
1: Hallo! Hallo, hey! Hey, hallo!
0: Ja, we mochten een plaatje draaien vanwege Maris. Heel speciaal voor André de Boom.
2: Voor zo'n plaat.

Ja, we keren terug naar 1982 met deze geweldige hit van de Marlets. Marieke doe open en we draaien hem heel speciaal voor André de Bom. Want ja, hij heeft toch een mooi Maltesertje en dat noemt ze Marieke. En mensen moeten er altijd mee lachen als je de naam hoort Marieke. Ik zei, weet je wat Maris, we gaan die plaat voor André eens draaien van Marieke doe open. Hey, deze, is dat dan ook gebeurd? Ik hoop dat je het leuk vindt. Ik maak graag afspraak. Na 6 uur dan zijn we er weer voor het tweede deel van deze Hit Riders on Friday.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een 14-jarige scholier schoot in een school in het Thaise Nontaburi 5 docenten dood. Eerder vermoordde hij zijn grootouders, beide in de 70, met het wapen van zijn opa. 9 van de 30 gewonden verkeren in kritieke toestand. Premier Anoutin kondigde strenge nieuwe wapenwetten aan. Deze week werden 3 schepen van het Emiratische staatsoliebedrijf ADNOC aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn in totaal 15 ADNOC-tankers getroffen door raketten en drones, waarbij 1 dode viel en 20 bemanningsleden gewond raakten. Iran wordt als vermoedelijke dader aangewezen. Tijdens een reguliere controle ontdekte de douane afgelopen zondag in de haven van Amsterdam 800 kilo cocaïne, verstopt in cassavemeel in een zeecontainer. Het schip kwam uit West-Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De straatwaarde bedraagt ruim 30 miljoen euro. De FIOD en politie onderzoeken de zaak. Op donderdag troffen agenten 57 ernstig ontbonden lichamen aan in een uitvaartcentrum in Chicago. Volgens een politierapport, aangehaald door Amerikaanse media, werden de stoffelijke resten op onjuiste wijze bewaard. Zo ontbrak onder andere adequate koeling, wat leidde tot de slechte staat erin de lichamen werden gevonden. Kijken we nog even naar het weer.
2: Vanavond klaart het vanuit het westen op en blijft het droog met brede opklaringen en weinig wind. De temperatuur daalt naar 5 tot 13 graden. Lokaal kan nevel ontstaan.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Let's go back. Way back. Back into time.

0: hallo, welkom in het tweede deel van deze Hitriders, de 205. Dan moet ik even kijken, want ik ben de tel kwijt. Ja, 235ste was het zeker, ja. Inderdaad, Jos, ja. Ja. Jongens, geheugen laat ons soms een klein beetje in de steek.
1: Welkom in Hitriders met Jos van den Bos. Haat Jos maar los.
0: De Stylistics hoorde je zo net met I Can Give You Everything.

Jawel, jawel, jawel. Ivan Elliman. If I can't have you. Ja, ik weet niet wat ik allemaal zou doen mocht ik Ivan Elliman kunnen hebben. Maar ja, we zullen maar stilletjes aan niks zeggen, zeker. Want straks hebben we hier problemen met Jacqueline. En dat zouden we natuurlijk ook niet willen. Welkom in het tweede deel, Geert Riders. Tot 7 uur nog. Only the biggest hits on Friday. Ja, dat is de slogan. Alleen het beste hoor je hier. Intussen hoor je muziek van Lou Rawls. You never find another love like mine. Oh, gezellig toch wel. Tot 7 uur nog.

Ja, dat zijn ze van die platen die niet misstaan op een vrijdagavond als deze. Intussen heb ik zo een klein beetje vermoeden dat jullie al een beetje plannen aan het maken zijn voor hetgeen wat jullie gaan doen vanavond. En misschien ook morgenavond, wie weet. Of zondag, ja, het zou kunnen. Dat jullie een danspassie gaan in de wereld zetten. Zo wordt dat toch wel gezegd. Je hoorde Lou Rawls met You Gonna Miss My Lovin'.

enorm veel gedraaid in de discotheken toen ik nog elke vrijdag en zaterdag op pad was met mijn drive-in show. En dat komt binnenkort wel weer goed hoor. De Hit Riders on Tour komen er weer aan. Edwin Starr

0: Ja, en ik vermoed dat er een heleboel mensen zijn die geboren zijn in de jaren 60 of jaren 70 misschien ook nog, wie weet, die hier destijds in die 80's enorm veel boogie op gedanst hebben in de discotheken. Het werd grijs gedraaid toen deze klassieke retouchen van Edwin Starr en je hoort, of je hoorde beter, Contact. Ja, en wij hebben elke week contact via jouw hitradio. Zowel in het noorden van Nederland, dan zowel in Zuidoost-Vlaanderen, dan zowel in Spanje en wie weet waar dan ook. En deze week kregen we het goede nieuws dat Marco Borsato terug gaat optreden volgend jaar. Hij gaat een paar concerten organiseren in Nagoy.
1: Greatest hits.
2: Are you kidding me?
3: My radio. More music now.
4: There's a place I have found in the shade on the ground. Far from all worries and trouble.
0: Ik zei dus net, in 2027 komen er een paar concerten aan in Ahoy van Marco Borsato. En gij overleefde het proces en won met, eigenlijk kunnen we niet zeggen dat gij verloren heeft. Nee, gij heeft het eigenlijk wel een beetje gewonnen toch wel. Bij ons heeft hij altijd als eerste gestaan in een shitlijstje. Hier is Marco met Wie, oh wie.

1996 was dit. Marco Borsato en wie heeft dat gedaan? Dus ik zou zeggen, zet je schrap, want in deze dagen komen de kaarten online voor de concerten en die gaan door in Ahoy. Ja, en onze Jukebox Klassieker halen we bij iemand die vorige week zondag 86 jaar jong werd.

0: ik hoop dat voor jou en te mij de zomer nooit voorbij zal.
1: Ja, vorige week zondag, 86 jaar jong geworden, deze Will Tura met Als de zomer weer voorbij zal zijn.
2: De hits knallen uit je radio.
1: Als je dat weer weet, elke vrijdag tussen 5 en 7 uur.

0: of dit eigenlijk wel de originele versie was. Het is precies een beetje aan het geknoeid op het einde van de plaat, ja. Niet slecht toch wel. Maar in onze tijd draaiden wij toch wel een heel andere versie dan deze. Errol Dankie en OK Fred, je hoorde een nummer uit 1981.
1: Remember.

0: twee klasse platen na elkaar toch wel. Eerst Eric Clapton met After Midnight. En dan deze geweldige Dave Edmunds. ...1983 voor deze geweldige hit Slipping Away. Ja, jongens, ik kijk even op de klok. Het is de hoogste tijd, Jos, voor de keuzeplaat van de luisteraars. Ja. Ja, en ik neem er even het lijstje bij met drie laureaten die sinds dinsdag online stonden. Even dat hier openzetten. Ja, zo die tablet openzetten even. Zo kunnen we eens even meekijken hoe jullie stemgedrag was deze week. Keuzeplaten stonden als volgt online. Will Andy met Oh What a Kiss uit 1966 stond bovenaan in het lijstje. En daarop hebben er toch wel een heleboel mensen gestemd als ik zie. 20% van onze luisteraars. Ja, niet slecht eigenlijk toch wel. Maar dan kijken we eens even naar het tweede nummer dat online stond. Dat is een nummer van Dalida, Gigi Lamoroso uit 1974. Daarvan zijn verschillende versies, zowel in het Italiaans als in het Frans. Maar wij gaan opteren voor de Franse versie. Ik vermoed jullie ook, want jullie hebben massaal gestemd erop. 46% van onze luisteraars stemden op deze Dalida en Gigi Lamoroso. Dan stond er nog een derde een plaat in de lijst van de Traveling Wilburys. The End of the Line. En dat nummer dateert uit 1989. Als ik me niet trompeer of als ik het niet mis voor heb, werkte er ook nog Roy Orbison aan mee aan dit nummer. The End of the Line van de Traveling Wilburys kreeg zomaar eventjes 33% van de stemmen. Dus dat betekent dat de Traveling Wilburys beter aan bod komen om als tweede gedraaid te worden. Maar wie gaat er lopen met de pluimen deze week? Dat is niemand minder dan Dalida.
1: Dit is deze week de keuzeplaats van de luisteraars.

谢谢。

Zo, tot de draad krijg je hem, Dalida. Gigi Lamoroso als eerste gedraaid in de keuzeplaat van de luisteraars. En een heleboel mensen stemden op dat nummer. Als ik even kijk, 46%. Ik ga even een paar mensen opnoemen die erop stemden. Dat was onder andere René van Wijk, Helen Gunter, Guy de Maagd, Mark Pauwels, Jan Noël, Rita Triest, Johan Hendricks, Mip Lambrecht, Silvio van de Lanoten, Mario de Neve, Christa Bouters, Peter van Stijvendaal, Patrick van den Berg, Willy Godard, Ronald Nicole de Meijer, Willy Bart van Heuvel, Frans Daalsleer, Simon Soufrio, Herman Krabbe. Oh, zo'n heleboel mensen, jongens. Kijk eens aan Paul Lams. Ja, ik ga ze niet allemaal opnoemen, heren. Het zijn er eigenlijk een klein beetje te veel om op te noemen, allemaal. Maar toch wel bedankt om te stemmen. En ik hoop dat jullie ervan genoten hebben van dat nummer van Dalida. Gigi Lamoroso uit 1974. Maar dan, wat komt er als tweede aan bod omgedraaid worden in het lijstje? Een nummer van de Traveling Wilburys uit 1989. The End of the Line. En ook een heleboel mensen stemden daarop, Jos. Dat zijn onder andere Jacob van Veen. Dat zal waarschijnlijk iemand uit Nederland zijn. Wim de Graven, dat is een Belg. Dat weet ik zo. Hendrik Raas stemde er ook op. Ook Peter Nijdam. Dat kan evengoed wel een Nederlander zijn. Claude de Loor, ik noem er maar een paar op hoor. Curus Cozy, dat stemt ook elke week trouwens. Carret Eddy, ja, is ook iemand nieuw. Betty de Wolf is ook nieuw. Dirk Verleijen, dat is een man van het eerste uur ook. Annick Snel stemt ook op de Traveling Wilburys. En dat heet ook Fred Skaftenaar. Ik vermoed dat dat ook een Nederlander moet zijn. Allemaal bedankt om te stemmen. En jullie krijgen jullie plaat ook aangeboden. Hier zijn de Traveling Wilburys en The End of the Line. En zo meteen komt Jacqueline langs met Wat eten we vandaag?

0: Traveling Wilburys. The End of the Line. Ik kwam als tweede aan bod vandaag om gedraaid te worden in de keuzeplaat van de luisteraars.
1: Mogen wij even uw aandacht vragen voor Jacqueline Segers en haar rubriek Wat eten we vandaag?

0: Zo, hallo. Fijn dat je er bent, Jacqueline. Welkom terug in de studio hier achter de microfoon. Het is 6:45. Het is de hoogste tijd voor jouw rubriek. Wat eten we vandaag? Vertel het, Jacqueline.
1: Goedenavond, Jos. Hier ben ik terug.
0: Goedenavond, Jacqueline. Je ziet er weer prachtig uit.
1: Ja.
0: Ja, een mooi bruin kleurtje toch al. En het is even zo mooi weer. Maar kom, laten we daarover zwijgen. Vertel eens, wat gaan we eten?
1: Ja, dus ik maak vanavond dus lekkere verse frietjes klaar. Met lekkere volle vin. En als dessertje ga ik ook nog een tiramisu mousse maken. Maar bij die volle vin ga ik wel nog een slaatje geven. En ook een tomaatje, hè.
0: Oeh, kijk eens aan. Alles erop en eraan, zou ik zo zeggen. Ja, dat zijn we van jou gewend, Jacqueline.

0: jou voor mij al bezig staan koken.
1: Ja, het is er wel allemaal werk aan.
0: Ja, er is inderdaad veel werk aan. Jacqueline, ik heb ook vernomen dat je intussen nieuwe eigenaar bent van een jacuzzi. Klopt dat?
1: Ja, en ik heb er zeker al van genoten.
0: Ja. Nu met dit mooie weer. Ik kan je alleen maar het beste toewensen, Jacqueline. En bedankt voor het brengen van de rubriek Wat eten we vandaag. En ik zou zeggen, veel plezier in jouw jacuzzi.
1: Ja, fijn weekend. Tot volgende week.
0: Tot volgende week, Jacqueline. De groetjes.
1: Doei.

van die zoveel grote zeezenderits, zeg maar. Je hoorde de Spinners, de Rubber Band Man. Aanstaande zondag is Willy Sommers jarig. Hij wordt 74 jaar jong. En wij gaan hem nu al een prettige verjaardag wensen. Willy, dit is heel speciaal voor jou. De groeten aan Anne, aan onze nichtje. Ja, het is toch wel een nichtje van ons. Anne de Batselier. Willy, proficiat met je 74 jaar jong. Ik hoop dat je niet voelt als een leeuw in een kooi. Dat denk ik toch niet, tenminste toch niet.

0: Wiwi, Sommers aanstaande zondag, 74 jaar jong. Bij deze nogmaals proficiat Willy met je 74ste verjaardag. En waarom zei ik zo net Anna de Batslier? Nou ja, Anna de Batslier presenteert ook samen met Willy Sommers 10 om te zien wat uitgezonden wordt op VTM. Dat is bij deze dan ook nog eens gezegd zijnde.
1: Tot de volgende keer hoor!
0: Thuis, man. Ja, en Willy Sommers zal intussen ook wel het nieuws vernomen hebben dat Isabelle A. leidt aan borstkanker. Dus zij gaat voorlopig even een paar maandjes oud zijn. En waarom zeg ik dat? Willy Sommers had ook nog een relatie met Isabelle A. Maar dat is toch al een paar jaar terug nog wel. Ja. Zo zie je maar, zo steek je altijd nog eens iets op als je luistert. Mensen in Nederland die weten het waarschijnlijk niet. En bij deze is het een beetje informatief meegegeven, zeg maar. Zo, dat was het wel eens een keertje. Deze 235e uitzending van Hit Riders op vrijdag. Volgende week vrijdag zijn we er weer met een nieuwe uitzending. En wij hopen van jullie net hetzelfde. Maak een leuk weekend van. Geniet van de temperaturen. We gaan terug boven de 30 graden, veronderstel ik zondag. Dus hou je een beetje gedijst voor de zon. Zodat je geen zonneslag oploopt. Ja, met alles moet je rekening houden, Jos. Cool and the Gang mag het rijtje hier afsluiten op deze vrijdag 7 augustus. Ik hoop voor jullie dat het ook bij jullie een ladies night wordt. Ja.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een 14-jarige scholier schoot in een school in het Thaise Nontaburi 5 docenten dood. Eerder vermoordde hij zijn grootouders, beide in de 70, met het wapen van zijn opa. 9 van de 30 gewonden verkeren in kritieke toestand. Premier Anoutin kondigde strenge nieuwe wapenwetten aan. Deze week werden 3 schepen van het Emiratische staatsoliebedrijf ADNOC aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn in totaal 15 ADNOC-tankers getroffen door raketten en drones, waarbij 1 dode viel en 20 bemanningsleden gewond raakten. Iran wordt als vermoedelijke dader aangewezen. Tijdens een reguliere controle ontdekte de douane afgelopen zondag in de haven van Amsterdam 800 kilo cocaïne, verstopt in cassavemeel in een zeecontainer. Het schip kwam uit West-Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De straatwaarde bedraagt ruim 30 miljoen euro. De FIOD en politie onderzoeken de zaak. Op donderdag troffen agenten 57 ernstig ontbonden lichamen aan in een uitvaartcentrum in Chicago. Volgens een politierapport, aangehaald door Amerikaanse media, werden de stoffelijke resten op onjuiste wijze bewaard. Zo ontbrak onder andere adequate koeling, wat leidde tot de slechte staat erin de lichamen werden gevonden. Kijken we nog even naar het weer.
2: Vanavond klaart het vanuit het westen op en blijft het droog met brede opklaringen en weinig wind. De temperatuur daalt naar 5 tot 13 graden. Lokaal kan nevel ontstaan.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Dit is de number one show met alleen maar nummer 1 hits het komend uur.
4: Hey, super hit!

Viva Forever was eerst bedoeld als dubbele A-kant, maar na het vertrek van Gary Halliwell werd het ineens de emotionele afscheidsballad van een tijdperk. Overigens kwam Halliwell ondanks haar vertrek nog wel in de bijbehorende videoclip voor. Dat had alles met de langdurige productie te maken. De clip was er namelijk eentje met kleifiguurtjes. Die werd gemaakt door regisseur Steve Box van Aardman Producties, die ook Wallace & Gromit en Chicken Run had gemaakt. De productie van de popclip, gemaakt met stop-motion, duurde maar liefst 5 maanden. Daarmee begonnen we de Number One Show. Een programma dat louter nummer 1 hit speelt. Nu van 1998 een sprong verder in de tijd naar 1991. Hier is Sniffin' the Tears.

het lijkt misschien het ultieme zorgeloze feestlied, maar I Got a Feeling van de Black Eyed Peas is veel meer dan dat. Achter dit nummer uit 2009 schuilt een strategische koerswijziging. Frontman William besloot bewust om de pop-rap-stijl van de groep in te ruilen voor de Europese dancemuziek van dat moment. Met producer David Guetta als sleutelpartner ontstond een geluid dat de deur openzette voor de European Dance Golf die daarna Amerika veroverde. Opvallend is hoe het nummer in elkaar steekt. Een elektrische Frankenstein mix van invloeden van U2 tot de Police, van funk tot new wave, die toch naadloos samenkomen. Ook de tekst is minder simpel dan hij klinkt. Het gaat niet zozeer om vieren, maar om de verwachting van een goede avond. Een pre-party anthem vol hoop dat voor sommigen zelfs melancholisch aanvoelt. Opvallend is dat het nummer lyrische feestsymboliek bevat die je niet vaak in popsongs hoort. Zo klinken in het refrein de Hebreeuwse woorden Mazel Tov El Chaim. Dat is een feestgroet. Dit onderstreept de feestelijke insteek van het nummer.

de Number One Show met een terugblik op het nieuws uit augustus 1997. Op 31 augustus 1997 overleed Lady Diana Spencer, prinses van Wales, bij een auto-ongeluk in een tunnel in Parijs samen met haar vriend Dodi Alfayet en hun chauffeur Henry Paul. Fayette's lijfwacht Trevor Rees-Jones was het enige slachtoffer dat het ongeluk overleefde. Rapporten en onderzoeken concludeerden dat het ongeluk is te wijten aan de chauffeur die te veel alcohol had gedronken en de controle over zijn voertuig verloor in een poging om met hoge snelheid de achtervolgende fotografen, de paparazzi, te ontlopen. Augustus zorgde in 1997 ook voor een recordhitte in Nederland. Sinds het begin van de meting in 1706 is er in augustus nog nooit zo warm geweest. De warmte heeft een opmerkelijke invloed op het sterftecijfer. In augustus van dit jaar overlijden in Nederland per dag gemiddeld 411 mensen. En dat zijn er telkens 63 meer dan normaal. Microsoft stapt in bij aardsrivaal Apple. Topman Bill Gates verschijnt op een groot scherm tijdens een Apple-event. Microsoft investeert $150 miljoen in Apple-aandelen zonder stemrecht. Microsoft belooft Office voor Mac 5 jaar te blijven ondersteunen. En Apple maakt op zijn beurt de Internet Explorer, de standaard internetbrowser. Apple staat er op dat moment financieel beroerd voor. En de deal geeft het bedrijf lucht en vertrouwen. Kort daarna volgt de iMac en weer later gevolgd de iPod, iPhone en iPad. En Microsoft verkoopt zijn belang in 2003 voor ruim $550 miljoen. Een mooie winst, al is dat niks vergeleken met wat het pakket vandaag waard zou zijn geweest. In de allereerste aflevering van South Park gaat een première op Comedy Central. Bedenkers Trey Parker en Matt Stone bouwden de animatieserie uit op een eigen filmpje dat jaren eerder al furoren maakte op internet. De botte humor slaat meteen aan bij het publiek, maar zorgt ook voor de nodige controverse. En bijna 30 jaar later draait South Park nog altijd met inmiddels ruim 300 afleveringen op de teller. En dit was het nieuws van augustus 1997. Nu naar een hit uit die maand in de Number One Show.

0: En dan nu een hele andere nummer 1. Eentje die niks met muziek te maken heeft.
1: Een primeur voor het studententeam High Driven van de Universiteit Twente en Saxion. Als eerste team ooit met een waterstof-elektrische raceauto ronde het alle dynamische onderdelen van de Formula Student Austria succesvol af. Op de Red Bull Ring in Oostenrijk reed het team de acceleratieproef, de skidpad, de autocross en de 22 kilometer lange endurance. Volgens hen Driven lukte dat niemand eerder op waterstof. Waar de meeste teams kiezen voor een elektrische auto of een verbrandingsmotor, rijdt High Driven als enige deelnemer op een brandstofcel. 30 studenten werkten er het afgelopen jaar aan ontwerpen, bouwen, testen en verbeteren. Eind augustus volgde de laatste wedstrijd van het seizoen in het Franse Lyon. En daar hoopt het team opnieuw te laten zien wat waterstof op het

website European Alternatives brengt Europese vervangers in kaart voor veelgebruikte Amerikaanse en Chinese online diensten. Het overzicht bevat tientallen categorieën van cloudopslag en e-mail tot wachtwoordenmanagers en videobellen. Voor Google Analytics, een gratis en veelgebruikt webanalyseplatform dat goed integreert met andere Google marketingproducten, worden maar liefst 31 alternatieven genoemd. De site richt zich niet alleen op techbedrijven, maar ook op consumenten. Voor WhatsApp, de gratis chatdienst van Meta, worden 5 Europese alternatieven vermeld. Voor YouTube, het videoplatform van Google, zijn dat er 2. En elke dienst krijgt een korte beschrijving met de herkomst en functie, gevolgd door de doorklikmogelijkheid naar de bijbehorende alternatieven.

Het nummer dat je net hoorde begon als een Spaanse song en kreeg die een toevallige omweg een Nederlandse tekst en werd in razendsnel tempo een hit. De Trigger was een cd'tje van David Bisbal, dat toevallig opdook via een vriendin van Simon Keizer. Daarna hoorde Jeroen van der Boom de Spaanse original en wist meteen, hier wil ik iets mee. De inhoud is totaal anders dan in de Spaanse origineel. Silencio, zo heet het origineel, gaat namelijk over een pijnlijke relatiebreuk. Terwijl Jij Bent Zo draait juist om de tegenstellingen in een relatie met zinnetjes als Jij Bent Zo, ik heb je nooit anders gekend. Dit was de Number One Show, editie nummer 283. Dank voor het luisteren.

0: is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. MIVD-directeur Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account met zijn fiets- en hardloophoutes. Hierdoor waren zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen zichtbaar, wat tegen defensierichtlijnen is. Na vragen van de Volkskrant werd het account privé gezet. Racing zegt dit niet te hebben geweten. Een 25-jarige Nederlander is opgepakt in Oujda, Marokko. Hij verblijft illegaal in het land en wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk. Bij zijn arrestatie had hij ook hars bij zich. Interpol verleende het arrestatiebevel. De Spaanse politie heeft een grote smokkelorganisatie ontmanteld en 78 mensen aangehouden. Europol noemt het een van de grootste netwerken via de westelijke Middellandse Zee. De bende verdiende 24 miljoen euro met het smokkelen van migranten, drugs, wapens en voortvluchtigen. Een hof van beroep in Washington heeft president Donald Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De uitspraak gaat over 2 weken in, zodat Trump desgewenst nog naar het Hoge Rechtshof kan stappen.
2: Kijken we nog even naar het weer.
3: Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
4: Your radio is on.
5: Is everybody ready?

Luisteraars, een bijzonder goedenavond en welkom bij een nieuwe Country Corner. En begonnen met een prachtig nummer. Het team heeft zijn best gedaan. Want als ik de lijst zo zie wat er gaat komen dit eerste uur, ja, dit is echt fantastisch. Een hele mooie drie van. En we begonnen ook met een prachtig nummer. Take This Job and Shove It. Gezongen door Johnny Peschek. Dit is voor u de Country Corner. Vanuit Emmeloord naar Hoogspolder, studio nummer 38. Natuurlijk de vaste ingrediënten in de show. Zometeen de country gospelplaat voor vandaag. En dat is een hele oude. Natuurlijk de instrumentale aflosser. Ook dat is een bijzondere, want dat is de begeleidingsband van Merle Haggard. Ook die hebben een prachtig instrumentaal nummer opgenomen. En dat gaat u straks, zo halverwege het eerste uur, gaat u dat te horen. Dan kwamen er ook wat berichtjes binnen via de Messenger. Oftewel via de Facebookpagina van Fred's Country Corner. Onze dank is groot. Wat leuk dat je de moeite neemt om daar eens af en toe een berichtje op te zetten. Heel erg leuk. We gaan naar de country gospelplaat voor vandaag. Afkomstig van Johnny Cash. Terug naar het verre, verre, verre verleden. Hier is God Will.

En dat was Mary Kay Place. Door met Rick Trevino. En zijn prachtig nummer, de Honky Tonk Crowd. Hier vanuit Emmeloord, Noordoostpolder.

Freds Country Corner. Someone told me long ago,

prachtige muziek van niemand minder dan Willie Nelson. Samen met zijn dochter. En die dochter die heette Paula. Geboren en een fantastische datum. 27 oktober 1969. Deze dame, deze dochter van Willie Nelson, zong mee op dit prachtige nummer. Have You Ever See The Rain? Natuurlijk van CCR in de popmuziek. We kunnen natuurlijk ook nog wat anders opzoeken van de popmuziek. Want dat heeft Travis Tritt is gedaan. Een nummer van de Eagles. Toch een klein beetje vercountryd. Hier is Take It Easy.

Country Corner. Met de heerlijkste country en western muziek. We begonnen dit blokje van twee eigenlijk met Travis Tritt en het welbekende nummer van de Eagles. Take It Easy. Daarna kwam Whitney Foster met Just Call Me Lonesome. En deze man die heet dus van voornaam Whitney. Maar dan kunnen we ook naar Rodney. Even één lettertje verschil. Dan gaan we naar Rodney Crowell. Hij heeft een prachtig nummer opgenomen. Kennen we ook van Emmylou Harris. Maar nu vertolkt door deze beste man. Straks de instrumentale aflosser en de drie van. Hier is Even Cowgirls Get the Blues.

zeggen, een super duet, want het zijn ook super country artiesten. En ik zei het aan het begin van het programma al, er kwam wat berichten binnen over Messenger.

dit duet gevraagd. En er stond ook bij van ja, jij roept dan wel van dit is het duet der duetten. Dan heb ik het natuurlijk over Dolly Parton en Porter Wagoner. Maar die gaan we nou net niet draaien. Nee, deze zitten net, nou ja, misschien staan ze wel gelijk. Ik vind het wel. Dit is eigenlijk ook een topduet. Ze hebben vele LP's, CD's samengemaakt. En dan heb ik het over de volgende drie liedjes die u zo meteen gaat horen. Southern California, Near You en Let's Build a World Together. Ik hoop dat bij u thuis al een lampje gaat branden. Zo niet, dan ga ik het u nu vertellen. We gaan zo meteen in de drie van horen het duet van George Jones en Tammy Wynette.

0: go to work. I wonder how he's doing in Tennessee.
1: Well, here I sit by the window of this big old lonely mansion, looking out over the Smokies and owning everything I can see. Oh, I guess by now she's found what she was looking for. And as I look at this old faded photograph of the girl that I still love, I wonder if she ever thinks of me.
2: But the weather's good in Southern California.
3: In de drie van vandaag. Tammy Wynette, George Jones, u hoorde Southern California. Daarvoor Near You en Let's Build a World Together. Mooie muziek uit het verleden, jaren 70 ongeveer. George Jones en Tammy Wynette. Door met Doc Stone. Hij heeft het over een jukebox. En dan nog een country song erin ook. Prima.
4: After

The Major Dandy and Bonita Bonita. En soms bent u ook wel eens van ons gewend dat wij wat nieuwere muziek aan u laten horen. Nou, het nieuwste nummer van Alan Jackson is 25 juni uitgebracht. En ik heb het gevonden. Hier is Still the One, de allernieuwste van Alan Jackson.

0: like you should. He cut his way through.
1: We gaan zo langzamerhand naar het nieuws. Oftewel, we gaan van A naar B of van 1 naar 2. Wat u maar wilt. Want de Country Corner is er nog niet klaar mee. Nee, zeker niet. Als laatste hoorde u een prachtig nummer van Conway Twitty en Play Guitar Play. En daarvoor het allernieuwste nummer van Alan Jackson, Still the One. Eind juni uitgebracht. Dus ik zou zeggen, blijf lekker zitten, hou de radio aan en we komen zo meteen terug met deel 2 van de Country Corner met de letter F van, precies, Fred. Tot zometeen.

0: is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. MIVD-directeur Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account met zijn fiets- en hardloophoutes. Hierdoor waren zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen zichtbaar, wat tegen defensierichtlijnen is. Na vragen van de Volkskrant werd het account privé gezet. Racing zegt dit niet te hebben geweten. Een 25-jarige Nederlander is opgepakt in Oujda, Marokko. Hij verblijft illegaal in het land en wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk. Bij zijn arrestatie had hij ook hars bij zich. Interpol verleende het arrestatiebevel. De Spaanse politie heeft een grote smokkelorganisatie ontmanteld en 78 mensen aangehouden. Europol noemt het een van de grootste netwerken via de westelijke Middellandse Zee. De bende verdiende 24 miljoen euro met het smokkelen van migranten, drugs, wapens en voortvluchtigen. Een hof van beroep in Washington heeft president Donald Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De uitspraak gaat over 2 weken in, zodat Trump desgewenst nog naar het Hooggerechtshof kan stappen.
2: Kijken we nog even naar het weer.
3: Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
4: Dit is

Luisteraars, welkom bij deel 2 van de Country Corner. Met vandaag in de belangstelling de letter F. En natuurlijk de drie van. En als je op zoek gaat naar de letter F, ja, dat is wel een dingetje. Maar we zijn eruit gekomen. In het verleden waren er veel artiesten die met de letter F begonnen. En in de nieuwere country niet zoveel, maar ja, er zijn er toch wel wat. Dus we kunnen dit uurtje een beetje opdelen uit, ik denk 2/3 oud.

Misschien kent u zich al wat artiesten voor de dag halen die de letter F in de naam hebben. Of misschien wel in hun voornaam of misschien wel in hun groepsnaam.

Het is het team weer gelukt om een heel uur bij elkaar te sprokkelen wat betreft de letter F. Ja, soms gaat het best snel, maar soms dan zijn ze er druk mee. En dat was met de letter F zeker.

0: slaan. Het is gelukt om weer een uur lang de drie van in ere te herstellen met de letter F. Laten we dan maar van start gaan met de enige echte man die zijn voornaam met de F begint, maar ook zijn achternaam. Dan maar dubbel op. We beginnen natuurlijk met Freddie Fender. En al zijn grote hits komen zo meteen voorbij. Wasted Days and Wasted Nights. Before the Next Teardrops Fall. En Vaya con Dios. Luister mee naar de drie platen met de letter F. Hier is Freddie Fender.
1: I'd like to dedicate this song to my partner, soul partner, Mr. Doug Sound, better known as Sir Douglas Quintet, from San Antonio. Wherever you are, brother,

We zeggen wel goeiedag tegen Freddy Vander, Faya con Dios, zijn laatste nummer in het blokje van drie. Before the next Diodorps fall, tussenin en Wasted Days and Wasted Nights. De grootste hits van deze man uit het Mexicaanse land. We gaan zo ongeveer, nou pak een beet, een jaartje of 75 geleden. Halverwege de jaren 50 was deze man bekend en heel bekend in de country en westernmuziek. We hebben het over Lefty Frizzell. Drie nummers van deze man.

0: The Time. U luistert naar Lefty Frizzell. In het begin, de eerste twee nummers uit zijn latere carrière. En dit is het beginnetje van deze man. Begin jaren 50 was deze man populair in de country en western muziek. Lefty Frizzell met F. Maar ik zei het al, we zijn aan de hele oude country, want daar vonden we de effen, zeg maar. En deze man, ja, komt ook uit het verre, verre, verre verleden. We gaan straks wat modernes opzoeken, maar eerst naar Farron Young. Hier is het prachtige Hello Walls, daarna It's 4 in the Morning en Side by Side. Drie nummers, dus weer terug in de tijd. Het begin van de country in western muziek. Hier is Farron Young.
1: Hello walls. Hello. Hot things go for you today.

En zullen we denken, ja Fred, je had het toch over Farron Young. Ik hoor echt iemand anders erbij zingen. Dat klopt. Dit laatste nummer was met Ray Price en Side by Side. Ook Farron Young zong natuurlijk mee. Daarvoor Farron Young met It's 4 in the Morning en het welbekende Hello Walls. We gaan naar, we dachten van dat mannelijk geweld. Moeten we toch ook eens even wat dames opzoeken met de letter F. Nou, die hebben we gevonden in een groep. Vier dames bij elkaar en ze noemen zich de Forrester Sisters. Luister mee naar drie prachtige nummers van deze dames. I Fell in Love Again Last Night. Ja, die begon even wat eerder. Die moeten we even weer terugzetten natuurlijk. Dat mag natuurlijk niet. Daarna Mama Never Seen Those Eyes and Before You. Hier zijn de Forrester Sisters in de Country Corner. Opnieuw drie achter elkaar. Ja, nou mag je hoor. Ja. Nou laat ik je ook gaan. De Forrester Sisters. Dit allemaal uit Emmeloord en Oostpolder. De Country Corner. En de drie van in ere hersteld met de letter F.

De dames van de Forrester Sisters en prachtige muziek van deze vier fantastische dames. Before You, Mama Never See Those Eyes and I Fell In Love Again Last Night. De Forrester Sisters. We gaan naar een man toe die eind jaren 50, begin jaren 60, ja, bijzonder populair was in de country western muziek. Het nummer Wings of a Dove kwam van hem. En dan hebben we het natuurlijk over niemand minder dan de man Fallon Husky. Begint met een F natuurlijk. Daarna Dragging the River and I Feel Better All Over. Nummertjes van 2 minuten. Want ja, in die tijd waren de nummers niet zo lang. Maar we gaan dus 3 nummers horen van Fallon Husky. On the wing.

We zijn bezig in het tweede uur met de letter F. Dat deden we samen met Farin Husky. En I Feel Better All Over. Daarvoor Dragging the River en Wings of a Dove. Luister mee naar de Country Corner met de letter F. En dan, ik zei het al, we gaan van het hele oude naar het hele nieuwe. Want we hebben een dame opgezocht die in de popmuziek nu de ene platina, goud, alles trekt ze naar binnen. Maar dan is er een verhaal bij. Deze dame is ooit begonnen in de country en westernmuziek. Ze heeft de stap gemaakt naar de popmuziek. Daar ook haar sporen al verdiend heeft. Maar ze is begonnen in de country en westernmuziek. Dan heb ik het over een dame die heet Faith Hill. En iedereen kent Faith Hill natuurlijk uit de popmuziek. Maar niet haar prille begin. En dat gaan we aan u laten horen. Take Me As I Am gaan we luisteren. Daarna The Wild One en Peace In My Heart. Hier is Faith Hill. Gewoon country. Lekker hoor. Even keer, geen pop. Nee. Deze dame die kan zingen. Echt waar.

En zo zijn we hier bij de Country Corner van alle markten thuis. Van het hele oude naar het hele rustige en dan weer naar het nieuwe. Ja, we moeten iedereen een klein beetje te vriend houden natuurlijk, hè. Als laatste horen.

Faith Hill. En heel anders dan dat u gewend bent waarschijnlijk. Ja, de roots liggen toch in de country en westernmuziek. Peace of my heart, the wild one, and take me as I am. Dan zit deze country corner er weer op voor vandaag. Ik hoop dat u er met veel plezier naar geluisterd heeft. En dat u ons ook volgende week weer weet te vinden. Ik hoop dat u er dan weer bent. Dan zijn wij er ook weer. Een hele fijne avond. En misschien wel tot volgende week. Hoi!

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om het aantal vrachtwagens en touringcars op de verzwakte Merwedebrug verder terug te dringen. Er komen waarschuwingsborden bij grensovergangen, op- en afritten en langs de snelweg. Welke tekst erop komt, is nog niet bekend. Donderdag troffen politieagenten in Chicago 57 ontbindende lichamen aan in een uitvaartcentrum. De lichamen waren onjuist bewaard, onder andere zonder koeling. Omwonenden hadden al dagenlang geklaagd over stankoverlast voordat de politie de ontdekking deed in het betreffende uitvaartcentrum. In de nacht van donderdag op vrijdag werden onbemande vliegtuigen waargenomen boven Mechenich, een Duitse stad met een militair complex waar Patriot-raketsystemen worden onderhouden. Dit incident is het recentste in een reeks van meldingen die Duitsland de afgelopen week deed over dronewaarnemingen, spionageactiviteiten en sabotagepogingen. MIVD-directeur vice-admiraal Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account waarop zijn fiets- en hardlooproutes zichtbaar waren in strijd met defensierichtlijnen. Tussen 2018 en 2025 waren zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen afleidbaar uit zijn activiteiten. Racing beweert niet geweten te hebben dat zijn account nog actief was. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Touwgids door de stille uren.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje introduceert grenscontroles voor reizigers afkomstig uit Italië. Als directe reactie op vergelijkbare maatregelen die Rome eerder instelde voor Spaanse reizigers. Italië nam die beslissing nadat tienduizenden migranten vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta, gelegen in Noord-Afrika, wisten binnen te dringen. Tijdens een groot drugsonderzoek hield de politie gisteravond 6 verdachten aan in Den Haag. In de wijk Duindorp werd een woning aan de Zeezwaluwhof doorzocht, waarbij een grote hoeveelheid drugs in beslag werd genomen en vernietigd. De politie zet het onderzoek voort onder leiding van het Openbaar Ministerie, maar doet geen uitspraken over de rol van de verdachte. Door de aanhoudende droogte zijn bij waterschappen in Zuid-Holland steeds meer scheuren in dijken zichtbaar. Hoogheemraadschap Rijnland trof bijna 150 scheuren aan in 265 kilometer aan waterkeringen. Bij Delfland steeg het aantal van 32 naar 180 scheuren in 42 kilometer, waarvan 18 als serieus worden beschouwd. Twee dijken bij Hoogmade en Reewijk worden versterkt. Een hof van beroep heeft Donald Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. Volgens 2 van de 3 rechters is eerst goedkeuring van het congres nodig. Trump wil de zaak binnen 2 weken aan het Hoge Rechtshof voorleggen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Avondspits door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoeksewaard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop

0: Rood en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september, als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder ook controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDI

0: AT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder al controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen. Het weer tot slot. Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder ook controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen. Het weer tot slot. Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.